0: Sharon Rose. Sigui den sintonía de 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: El primer mensaje está que no está un unión, no está un cuerpo, no está busca solución junto. En dat hebben we nu ook gedaan, we hebben met elkaar gesproken. En we hebben ook met elkaar een oplossing gevonden om in ieder geval nu iets met elkaar te doen. Kijk, het probleem nog steeds, dat is gewoon structureel. We moeten een structurele oplossing vinden, omdat de capaciteit is te kort. En die capaciteit moet gewoon worden aangevuld. Maar in de tussentijd, meanwhile, hebben we met elkaar bepaald van we gaan nu dit doen, zodat we in ieder geval het ergste kunnen verhelpen met elkaar. Maar dat is daar een bonger in de jong. Tour en coördinator aan de recherche, korpsmanagementteam, vakbond dan weer. Vertegenwoordigers hier vakbond. Dus eigenlijk een brede afspiegeling. Juist omdat Mikeko nos de Papia, dat we met elkaar in verbinding blijven. Dat we met elkaar gezamenlijk naar een oplossing zoeken. En dat hebben we nu gedaan.
3: Kijk wat een onpossibele solution is voor mesora pa situatie aquí.
2: Ah wel, kijk. Omdat we zien een capaciteitstekort, dus met zijn prioriteit. We moeten gewoon prioriteren. En dat betekent dat je sommige dingen misschien even tijdelijk moet terugbrengen. En het andere eventjes aan de voorkant moet prioriteren. Dat hebben we dus gedaan. En maar zo important dat we zien gewoon structurele instroom. Dus structureel klassen. Maar dan weer gewoon andere mogelijkheden om misschien te kijken naar zij-instroom op bepaalde plekken. Zodat we sneller, massaliër, meer capaciteit binnen het korps kunnen krijgen. Het klinkt een beetje vervelend, maar we snoppen toveren, weet je. We kunnen niet toveren. We moeten echt binnen de lijnen kijken wat mogelijk is. En vooral met elkaar blijven praten en gezamenlijk zoeken naar een solution.
3: Ik ben te zien in de communiteit, kunnen dat doen een kejo en dat tarda pa solucionar el problema. Es con esa que está.
2: Wel, ik denk dat het gaat beter, pero Nee, ik denk niet dat... Wij zijn er altijd. Mipo garantie zaak ik nog stij oren als meester taai. Wij zijn er om de veiligheid te versterken en ook aanwezig te zijn waar we moeten. Pero, ik denk vooral dat ook intern, in onze organisatie, mijn collega naar Tatra, echt hopie doer. Met deze onderbezetting nog steeds deze prestaties leveren. Ja, dat is laten zien dat we het kunnen en dat laten zien dat we hard werken. Maar ook dat er iets moet veranderen. Zoveel als mogelijk is, zoveel we met elkaar moeten praten. Dus voor evaluar, we hebben eerst nu afspraken gemaakt. En we zullen op korte termijn weer bij elkaar komen, per waak, hoe we met die afspraken zijn omgegaan en of we misschien nog meer maatregelen moeten nemen. Pero más importante permita, laganos sinta junto, laganos papia. Niet over elkaar, maar met elkaar.

0: botávate saco, vou poder depositar o cartão aqui na Ecotec?
1: Sim, verdade.
0: Como laga? Pensei mesmo, abo na casa, abo companhia de crédito, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Vim depositar o cartão na cerca nós, não laga na como lá vira muito hope. Ecotec, sustentável, muito cubo.
2: Nou, we zijn een aantal keer bij elkaar gekomen, Akinang, het bestuurskantoor. En daar hebben we met elkaar een strategie afgesproken, kindermester Hasi. En wie wat gaat doen. Dus importantie dat, Akita, dat we met elkaar een plan maken. En dat we dat niet te snel gaan doen, niet zomaar dingen gaan doen. Maar dat we hanteren een structuur. Dus we ruimen eerst op, we maken eerst problemen inzichtelijk. En daarna treden we op het vraagstuk. En dat hebben we nu gedaan met auto's, auto's die verkeerd geparkeerd zijn. We hebben het gedaan met het schoonmaken. Zorgen dat de omgeving er schoner uitziet. En het meest hardnekkige probleem, daar ligt dan. Dus de mensen die hulp nodig hebben. En dat is iets wat we nu met elkaar, met de verschillende partners in Stopapia en een solution. Dit is een hardnekkig probleem. En voor mij is het belangrijk dat als je dit doet, dat het ook een duurzaam effect heeft. Nog gewoon, je doet iets even snappen, waar je ook je nu is het zo en morgen is het weer terug. Dus het is important dat kunnen staan de connection, kunnen stoer ting onzelfde lijn pak ik ook aan. Ja, je zei het terecht, dat is een probleem. Eigenlijk instanties, maar een strafbaar feit of iets dergelijks, kun je niet iemand van straat gaan. Mensen moeten eigenlijk vrijwillig meegaan of dusdanig overlast of overtreding voordat we wat kunnen doen. Pero, meneer Mabisa, het heeft geen zin als je mensen even weghaalt. Het sluit dan eventjes op en daarna zijn ze weer op straat. Dus wat we doen is bekijken zowel met onze collega's hier, maar ook met partners bijvoorbeeld in het buitenland, om te kijken hoe we mensen echt duurzaam kunnen oplossen en met elkaar het probleem verhelpen.
3: Bom de gás mexido na do stress, sem less. Parceiro e vênus um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para um completamente yen. EcoGas, tanque flepa para São Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas da tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de cujas do sol de verdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
4: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: 88.9 WO FM.

0: Trovi.
1: Mooi, serie 3, serie 3. Draai je bent van serie 3. Dat druk, druk. Ja, ze dat. Mem, mem, dat. Tintje pro me, koer op de serie 3. Als we meer nog 1, 2, 3 meter, als we meer. Paribas die serie 3. Camine dat pega, pega. Mucho gente, mucho gente, con mucho chauffeur caweta. Camine dat pega de tratando de drive-in, Paribas de teco na serie 3.
0: ¿Qué pasa, Frankie? Panchi.
1: Ho virato, pa ga cava ho virato. Ciao, Tero. Buon dia. Arriva Camina Grandi venendo pariva. Ok? Arriva Camina Grandi venendo pariva.

0: balen in goal. Ik ben die, ja. En dan waren ze niet op de Moewega. Maar met de Moewega, eerlijk. Si por op de was me ook klaar op. Maar ze is kort te moestra.
1: Oké, dat orgulloso si die moestra.
0: Claro, tot met, tot met. Ik ben die bitte orgulloso. We zijn met die bandera in Dubai. Na die ons sportief si gemeente ding. Ik ben die zee, dat probleem. Consegue até niet te swega. Ik ben die zee.
1: Maar dat is aan de kont.
0: Wat blijft?
1: Aan de kont.
0: Nou, die zee ons. Al wanneer zaken nog staan.
1: Bom, Dangui.
0: Bom.
1: Vamos, aqui está a reação que nós saímos aqui antes, depois da Juega de Costa de Marfil, conjuntamente com o Corso, mas sim, o apoio que dá Massal, nós propícios com o Corso, a que dá estima sua seleção e a demonstrar que não está agradecido com ele. Está para os amigos, o servidor Eduardo Lorbe, atrás da câmera, nosso amigo Jensen Inésia. Nós está de promete de notícias.

0: 88.9 te presenta Avance de Noticia AWO.
1: Nou, we zijn een aantal keer bij elkaar gekomen, aquí en dan, in het bestuurskantoor.